is me net. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste vinger is. Er is er eind, ik wil niet trusten. Is dat een blauwe nacht wie hut? De knap 2-3 zitten voor story is iets schoons aan me gehad. De ganse besloot had ze nog eens vast gehouden, er had ze in een verlaag. 223 zitten, minus 32 zijn ze in knieten.